Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

sauvage. Et voilà, comme une vague blonde.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Netbeheerder Elia en het Nederlandse Tennet willen de elektriciteitsverbinding tussen Kindrooi en Maasbracht versterken. De huidige hoogspanningslijn krijgt nieuwe kabels die meer stroom kunnen vervoeren. Dat is nodig omdat de vraag naar elektriciteit blijft stijgen. Onder meer door de omschakeling van industrie naar elektrische energie. Volgens Elia zorgt de sterke verbinding ook voor meer energiezekerheid. De werken maken deel uit van een lang traject. De versterkte verbinding zou in 2035 in gebruik kunnen worden genomen. Het Fitometerbos in Glabbeek is tot en met 14 augustus afgesloten. Door de aanhoudende droogte hangen op verschillende plaatsen losse takken in de bomen, wat een risico vormt voor wandelaars en joggers. De gemeente laat de gevaarlijke takken nu verwijderen. Volgens waarnemend burgemeester Chris van Winkelen is de situatie uitzonderlijk. Hij vreest dat bij stormweer bomen kunnen knakken en wijst erop dat ook de landbouw zwaar onder de droogte lijdt. We starten de dag met een mix van zon en wolken. De westenwind is matig tot vrij krachtig aanwezig en voert minder warme lucht aan. Daardoor halen we vandaag geen tropische 30 graden, maar wel zo'n 27 graden. Ook morgen wordt het wat frisser met maxima tussen 25 en 27 graden. Het blijft wel droog en geregeld zonnig. Ideaal dus voor wie aangenaam zomerweer wil genieten. Het blijft wel droog en geregeld zonnig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening van het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog van op de bestaande paden, want mogelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse Explosieve Opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. En let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speedweek van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen tijdens de drukke vakantieperiode. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim $500 miljard. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt, heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $85 miljard op. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zege nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit de stilstaande fase. De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. En de dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, ook later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Limburgse mijntrails blijken een verrassend stukje Zuid-Europa in eigen streek. Door het donkere mijngesteente warmen de heuvels sterk op, waardoor er mediterrane kruiden zoals wilde marjolein groeien. In de zoute bodem vinden ook kustplanten een ideale plek. Volgens onderzoekers van de U Hasselt zorgen de unieke samenstelling van het steenkoolafval en de warmte voor een bijzonder ecosysteem in de Hoge Keppe. De lage waterstand van de Maas zorgt voorlopig niet voor problemen voor kajakkers. Volgens Kajak Maasland is het waterpeil momenteel zelfs ideaal, omdat er minder stroming is en de rivier daardoor veiliger wordt voor gezinnen met kinderen. Door het warme weer en het kajakverbod op onder meer de Dommel en in de Ardennen is het deze zomer opvallend drukker dan de voorbije jaren op de Limburgse Maas. We starten de dag met een mix van zon en wolken. De westenwind is matig tot vrij krachtig aanwezig en voert minder warme lucht aan. Daardoor halen we vandaag geen tropische 30 graden, maar wel zo'n 27 graden. Ook morgen wordt het wat frisser met maxima tussen 25 en 27 graden. Het blijft wel droog en geregeld zonnig. Ideaal dus voor wie aangenaam zomerweer wil genieten. Het blijft wel droog en geregeld zonnig.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Mogelijk komt er in ons land een verbod op krachtige wagens voor jonge chauffeurs die pas hun rijbewijs behaald hebben. Minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt die mogelijkheid. Hij doet dat naar aanleiding van een nieuwe wet in Frankrijk. Na de zomer mogen jonge beginnende bestuurders daar niet meer rondrijden met krachtige wagens zoals sportauto's, omdat die geregeld betrokken zijn bij zware ongevallen. De Franse overheid heeft wel nog geen grens bepaald voor het motorvermogen. Experts zien ook in ons land het nut in van zo'n verbod. Italië voerde de maatregel 15 jaar geleden al in. Hulplijn 1712 heeft tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen gekregen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. De emoties lopen hoog op tijdens grote voetbaltoernooien, omdat mensen vaker alcohol drinken en meer tijd samen doorbrengen. Daardoor kunnen spanningen sneller escaleren. Bij een grote Russische luchtaanval in de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Raketten en drones sloegen in op zeker 7 verschillende locaties, waaronder opslagplaatsen en een wooncomplex. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Ook in de stad Bucha viel 1 dode en raakten 21 mensen gewond. Het Oekraïnse leger heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die normaal leveren, maar de Amerikaanse president Trump is teruggekomen op die belofte. Alexander Bloks mag zonder te spelen door naar de derde ronde van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf op. In de volgende ronde neemt Bloks het sowieso op tegen een Tsjech. Ofwel is dat Lejecka, ofwel Kopriva. We krijgen een mix van zon en wolken en mogelijk valt er een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 28 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 24.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Een hele goede morgen allemaal. Welkom alweer in Espresso. Lekker koffie slurpen tussen nu en pakweg een uur of 10.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: Zo is dat en wij blijven inderdaad bij je tot en met 10 uur. We begonnen met Frederik François en hij had het over Chicago. De man uit Verviers woont niet in Chicago. Nee. Hij woont tegenwoordig in Playa de las Americas en dat is op de Canarische eilanden, meer bepaald op Tenerife. Daar heeft hij zijn eigen stulpje. En van daaruit maakt hij nog altijd muziek, want hij bestormt de Waalse hitparades nog regelmatig met een nieuw nummer. Wij gaan u bestormen met niet zo nieuwe nummers. We gaan terug naar de jeugdjaren van de popmuziek. Zo kent u ons weer. We gaan terug met onder andere Fleetwood Mac, met de Sonia, met Boudewijn de Groot en met Luisa Fernandez.

Boudewijn de Groot maakte in 1967 het testament op van zijn jeugd. En dat was niet zo fraai als we dat toch een klein beetje beluisteren, nietwaar? Maar ja, het zal voor de show geweest zijn, zeggen we dan maar. In 1975 kwam deze Glenn Kimball op de proppen met Ridestown Cowboy.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Albano en Romina Power en Sempre Sempre. En het is juli en augustus, dat betekent grote vakantiemaanden en dat betekent een beetje komkommertijd voor de pers. En dan staan er allerlei overbodige artikels in de krant. Zo lees ik vandaag in het laatste nieuws dat een kat, Michou genaamd, 17 dagen vermist geweest is op de luchthaven van Zaventem. Geef toe, dit is tenminste wereldnieuws. Maar de kat is teruggevonden en de journalist die verwondert er zich over dat de kat de man die ze wilde pakken gekrapt heeft. Ja, ik vind het een normale reactie van een kat als je ze wil pakken en ze kent je niet. En hij vraagt zich ook af wat moest hij die afgelopen 17 dagen gegeten heeft. Meneer of mevrouw de journalist, als ik van u was, zou ik toch een keer de muizenpopulatie op Zaventem gaan nakijken.

0: En in de loop van de geschiedenis zijn er heel wat Sonia's geweest die hitjes gescoord hebben. Onder andere in Duitsland liep er zo eentje rond en ook in Engeland. En dit was de Engelse uit 1971. En Fools of Only Fools Never Fall in Love. En nu het plaatje met dat gekke meisje en die hoge stemmetjes en die paardenstaartjes. Ja, ik heb het over de Peels en Juanita Banana. Trouwens, een van de eerste videoclips die ooit gemaakt werden.
1: In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita. A banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done.

Fleetwood Mac was dat met Albatross. Daarvoor Blondie, The Tide Is High. En The Peels met Juanita Banana. En er zijn heel wat rages geweest in de loop van de popgeschiedenis. Onder andere de ska-rage. Duurde niet zo lang, maar was een rage begin jaren 60. En een van de vertegenwoordigers dat waren de Fleetwoods. Nee, niet Fleetwood Mac, die hadden we net, maar de Fleetwoods. En Ska Light, Ska Bright. Hi.

Tom Jones met Lingering On. En ik kreeg even een vraag binnen via ons e-mailadres. Dat is trouwens ludo@radioludo.be. Ik kreeg een vraag binnen over dat videoclipje van The Peels. De mevrouw vroeg zich af hoe waar ik dat dan gezien heb, want op televisie waren die videoclips niet te zien. Zwijg stil, er waren ampel tv's in die tijd. Nee, dat heb ik gezien op een jukebox. Ja, met een kleurenscherm. Die bestonden in der tijd al in de jaren 60. En een van die jukeboxen, die stond aan het station in Bilzen, mijn geboortedorp trouwens. Geboortestad, sorry Bilzenaren. En daar stond zo eentje. Tegenwoordig is dat café bekend, denk ik, als The Roots. En daar stond zo'n jukebox en heb ik daar als kleine pagadder mijn ogen op uitgekeken naar dat scherm en naar dat plaatje van Juanita Banana van The Peels. En ik kan u garanderen, ik was niet de enige die daar in der tijd zijn ogen op uitkeek. Videoclips in de jaren 60, het bestond dus. En ik heb nog een rariteit voor u. Eentje uit Spanje. Nee. Eentje uit Zweden, maar ze zingen in het Spaans. I Have a Dream, de Spaanse uitvoering door ABBA.

Na een stukje Spaans in I Have a Dream van ABBA, ook een echte pure discoplaat uit 1979. McFadden en Whitehead was dat met Ain't No Stopping Us Now. Het enige wat ons kan stoppen is de tijd en dat gaat er ook doen, want het is bijna 10 uur. Tijd om afscheid te nemen en tijd om de microfoon en de studio over te laten in de vakkundige handen van Geert Dukkenut. Hij brengt u tot aan 12 uur zijn lunchbox. Ik laat je op deze woensdag met Ricky King en Verde en Zraag. Zeg graag tot morgen op donderdag. Dan ben ik er terug om 9 uur voor alweer een espresso.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Mogelijk komt er in ons land een verbod op krachtige wagens voor jonge chauffeurs die pas hun rijbewijs behaald hebben. Minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt die mogelijkheid. Hij doet dat naar aanleiding van een nieuwe wet in Frankrijk. Na de zomer mogen jonge beginnende bestuurders daar niet meer rondrijden met krachtige wagens zoals sportauto's, omdat die geregeld betrokken zijn bij zware ongevallen. De Franse overheid heeft wel nog geen grens bepaald voor het motorvermogen. Experts zien ook in ons land het nut in van zo'n verbod. Italië voerde de maatregel 15 jaar geleden al in. Hulplijn 1712 heeft tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen gekregen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. De emoties lopen hoog op tijdens grote voetbaltoernooien, omdat mensen vaker alcohol drinken en meer tijd samen doorbrengen. Daardoor kunnen spanningen sneller escaleren. Bij een grote Russische luchtaanval in de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Raketten en drones sloegen in op zeker 7 verschillende locaties, waaronder opslagplaatsen en een wooncomplex. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Ook in de stad Bucha viel 1 dode en raakte 21 mensen gewond. Het Oekraïnse leger heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die normaal leveren, maar de Amerikaanse president Trump is teruggekomen op die belofte. Alexander Bloks mag zonder te spelen door naar de derde ronde van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf op. In de volgende ronde neemt Bloks het sowieso op tegen een Tsjech. Ofwel is dat Lejecka, ofwel Kopriva. We krijgen een mix van zon en wolken en mogelijk valt er een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 28 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 24.
1: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel

Dit zijn de songs die eeuwig jong blijven klinken op Radio Ludo. Forever, forever, met Fats Domino, voor altijd dus. Liedje uit 1963. Een hele goede morgen, het is 9:06 bij Radio Ludo. Dankjewel Ludo Wijnen voor de lekkere koffie. Morgen opnieuw, vanaf 9:00 in je radio. En nu naar de middag door met Lunchbox. Met liedjes van Dana. All Kinds of Everything. We hebben de Fortunes. You've Got Your Troubles, I've Got Mine. Tot zelfs Pino D'Angio met Una Notte da Impazzire. Het is de Atomic Bomb Day vandaag op 5 augustus, straks meer daarover. En nu Freddy Birzet met die oude muzikant.

Oude muzikant, een scherpe blik, soms arrogant, met een Grieks hart, een vagebond. Mijn dromen zijn er nu niet meer, gebleven is mijn eigen zin.

heeft gezegd, soms wel en soms ook niet terecht. Ik ben een oude muzikant, een scherpe blik, soms arrogant, met een Grieks hart, een vagebond. Dat hart dat zoveel leed verdroeg, geleden heeft en nooit iets vroeg, zichzelf.

ben een oude muzikant, een scherpe blik, soms nonchalant, met een Grieks hart, een vagebond. En deze nacht kom ik naar jou, je warme lichaam dicht bij mij, ik zal dromen en de

Het is 5 augustus vandaag. Het is die Atomic Bomb Day. Een herdenkingsdag van de eerste aanval met een atoomwapen op 5 augustus 1945 om 7:15 s'avonds Amerikaanse tijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd op 5 augustus 1945 om 7:15 s'ochtends, lokale tijd, boven Hiroshima, de uraniumbom Little Boy afgeworpen uit de Amerikaanse bommenwerper Enola Gay. De uraniumbom viel toen alle inwoners juist de schuilkelders uit waren. Er verliepen 45 seconden tussen het afwerpen van de bom en de explosie. De stad werd door de explosie van de bom geheel verwoest en 75.000 mensen kwamen in een fractie van een seconde om. Een enorme vuurbal van een 300 meter doorsnede ontwikkelde zich. Temperaturen tot 4000 graden waren dat. The Atomic Bomb Day vandaag. Herinnering aan de eerste aanval met een atoomwapen op 5 augustus 1945 om 7:15 s'avonds.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Wat een muzikant, hè? Stevie Wonder. Hij is blind geboren in der tijd. Amerikaanse muzikant met Superstition. Een van zijn topliedjes in de jaren 70. En Herb Albert daarvoor nog eens op Pluto. Wij gedenken vandaag Michel Dardenne op 5 augustus, een sterfdag van die politicus. Straks alles erover. Na Paul Anka, een Albanese-Canadese man, hè, met Having My Baby.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 5 augustus, vandaag herdenken wij Michel Dardenne, was een Belgisch politicus die op 5 augustus 2012 op 62-jarige leeftijd overleed. Michel Dardenne was een vooraanstaand lid van de PS en bekleedde tijdens zijn loopbaan verschillende ministerposten in de Waalse en de federale regering. Daarnaast was hij jarenlang burgemeester van Anse. Dardenne werd bij het grote publiek bekend om zijn kleurrijke persoonlijkheid, uitgesproken mediapresentatie en spontane optredens die hem de bijnaam Dardenmania opleverde. Ondanks de controverse die hem soms omringde, bleef hij een invloedrijk figuur binnen de Franstalige Belgische politiek. Michel Dardenne wordt herinnerd als een markante en populaire politicus.

Roger Greenaway samen met de band The Fortunes. You've Got Your Troubles, I've Got Mine. Was een Britse popgroep die hun grootste successen kende in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Heerlijk mooi trouwens op Pluto. Het is 10:30 intussen. Hier is Jimmy Cliff.

Johnny Tillotson, die van Sofietje inderdaad, met de Things. Het zit hem in de kleine dingen dus, met andere woorden. Vandaag woensdag 5 augustus om 6:30 vanavond, Theater op de Markt. Aan het cultuurcentrum in Hasselt in de Kunstlaan. Een hoop ladders, twee acrobaten en een eindeloze poging om hoger, verder en beter te geraken. In Image springen, klauteren en wankelen Latin Tree van de ene reddingspoging naar de andere. Een speelse voorstelling vol acrobatie, timing en humor over vallen, opstaan en op elkaar vertrouwen. En het duo Nu is een hedendaags acrobatisch makersduo bestaande uit Lisa Pator en Corneel Willem. Vanavond 6:30, Theater op de Markt. Meer informatie bij het provinciaal domein Dommelhof.

Wie daar is, Eurovisie 1970, daarna All Kinds of Everything, toen er nog hele mooie Eurovisieliedjes gemaakt werden. Toen de liedjes nog echt mooi mochten klinken in de tijd, hè. En ook dat is zo. Fijne ochtend. Radio Ludo is dit met Christophe, Main dans la Main. Beetje Franstalig.

De heerlijke gitaarspel, de mooie zang van Steve Harley en Cagney Rebel en de perfecte combinatie voor Make Me Smile, Come Up and See. Wij gaan uitkijken naar 11 uur met straks het regionieuws hier op Radio Ludo. Tussenin nog liedje van Leslie Gore, Maybe I Know, en dit liedje van Louis Neves. Wat een leven. Ja, wat een leven hebben wij, hè. Een mooi leven. Laat ons dat toegeven. Tot zometeen.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Netbeheerder Elia en het Nederlandse Tennet willen de elektriciteitsverbinding tussen Kindrooi en Maasbracht versterken. De huidige hoogspanningslijn krijgt nieuwe kabels die meer stroom kunnen vervoeren. Dat is nodig omdat de vraag naar elektriciteit blijft stijgen. Onder meer door de omschakeling van industrie naar elektrische energie. Volgens Elia zorgt de sterke verbinding ook voor meer energiezekerheid. De werken maken deel uit van een lang traject. De versterkte verbinding zou in 2035 in gebruik kunnen worden genomen. Het Fitometerbos in Glabbeek is tot en met 14 augustus afgesloten. Door de aanhoudende droogte hangen op verschillende plaatsen losse takken in de bomen, wat een risico vormt voor wandelaars en joggers. De gemeente laat de gevaarlijke takken nu verwijderen. Volgens waarnemend burgemeester Chris van Winkelen is de situatie uitzonderlijk. Hij vreest dat bij stormweer bomen kunnen knakken en wijst erop dat ook de landbouw zwaar onder de droogte lijdt. We starten de dag met een mix van zon en wolken. De westenwind is matig tot vrij krachtig aanwezig en voert minder warme lucht aan. Daardoor halen we vandaag geen tropische 30 graden, maar wel zo'n 27 graden. Ook morgen wordt het wat frisser met maxima tussen 25 en 27 graden. Het blijft wel droog en geregeld zonnig. Ideaal dus voor wie aangenaam zomerweer wil genieten. Het blijft wel droog en geregeld zonnig.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

De band Ocean en Put Your Hand in the Hand komen uiteindelijk uit de Flower Power tijd, uit de vroege 70s, of het uitloopsel van die Flower Power tijd. Het is 10:45 intussen, tot 12 uur nog Lunchbox, vandaag op woensdag 5 augustus, bij Radio Ludo, je toonaangevende retro radio. Met liedjes van Paul Simon, dit uur gaan we een liedje bijhalen van Claude Barzotti en ook eentje van Chicory Tip, dat belooft veel zomerswerk. Straks wat krantennieuws uit Nederland en nu Roy Orbison.

En krantennieuwsje uit Nederland. Daar schrokken automobilisten zich een hoedje toen in de tunnel plots een evacuatiebandje werd afgespeeld. Het ging om een fout van de overheid tijdens een technische test. Bestuurders hoorden een dringende oproep om onmiddellijk de tunnel te verlaten. Sommigen stopten in paniek, anderen probeerden zo snel mogelijk eruit te rijden. Na enkele minuten werd het duidelijk dat er geen gevaar was. De overheid bood excuses aan en beloofde dergelijke tests voortaan beter te beveiligen. Het incident zorgde voor veel commotie en hilariteit op sociale media. Het gebeurde in Nederland, toen in een tunnel plots een evacuatiebandje werd afgespeeld als technische test.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchtere en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Een band uit Schotland, Pilots, Oh It's Magic, die midden van de jaren 70 een aantal hits hadden. En de muzici van die band, Pilots, zijn later overgestapt naar die Alan Parsons Project, hebben ook die band bijzonder groot gemaakt. Maar dit was Oh Magic van Pilot uit de zomertijd van de jaren 70. 1975 meer bepaald. Vooruit ermee met Radio Ludo en met jouw muziek. En dit is Eagles, Baby Come Back.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Terug in de tijd, dag op dag, vandaag op 5 augustus. Op 5 augustus 1969 bereikte de Amerikaanse ruimtesonde Mariner 7 de planeet Mars als onderdeel van NASA's vroege verkenningsmissies. Samen met zijn voorganger, de Mariner 6, had de sonde als doel om close-up beelden en wetenschappelijke gegevens van het Marsoppervlak en de atmosfeer te verzamelen. Mariner 7 vloog op slechts 3430 kilometer afstand van de planeet en zond in totaal 93 foto's terug naar de aarde. De beelden toonden kraters, canyons en vlaktes en gaven wetenschappers nieuwe inzichten in de geologie van Mars. Ook werden metingen gedaan van temperatuur, druk en chemische samenstellingen. De missie was een technologische mijlpaal in de race om het zonnestelsel te verkennen. Mariner 7 legde zo de basis voor de latere, meer gedetailleerde Marsmissies. 5 augustus 1969, de Amerikaanse ruimtesonde Mariner 7 bereikte de planeet Mars.

Claude Barzotti met een van de mooiste songs die ooit gemaakt werden in de 70s. Dat was Madame. Ga naar 11:30 op met Radio Ludo en met dit duo, Captain and Tunnel. Do that to me one more time. Wat een ballad, jongens.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

Die bijzonder populaire Velvets in de jaren 60, Crying in the Chapel, hadden we hier nog eens voor jou. Met daarvoor The Boy from New York City van die Manhattan Transfer. Straks onze weetjestrommel op woensdag voormiddag met een erkend beroep in Duitsland. En nu de Spatniks op de radio.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Dit is een weetje over worst. In Duitsland is worstenmaker een officieel erkend beroep. Wie worstenmaker wil worden, volgt een vakopleiding van 3 jaar. Met deze opleiding leer je alles over vlees, hygiëne, kruidenmengsels en snijtechnieken. Er is zelfs een theorie over voedselveiligheid en klantenservice. Aan het eind van de opleiding leg je een examen af, inclusief praktische test met het vlees. Het is dus geen hobby, maar serieus vakmanschap. En ja, als je afstudeert, kan je met trots zeggen, ik heb mijn diploma in braadworst.

Ooit stond Paul Simon aan de zijde van Art Garfunkel in vormde zij duo Simon en Garfunkel. Dit was een soloplaat van Paul Simon in 1973 op Radio Luto. Toonaangevende retro-radio op 2FM-frequenties in Hasselt en Haspengouw. Je hoort ons via DAB+, Krasvei in stereogeluid. En verder buiten via onze livestream radioludo.be. Dus als je met vakantie gaat, neem ons overal mee ter wereld. Radioludo.be

In mijn verre achterhoofd hoor ik mijn eigen moeder nog steeds dit liedje meezingen van Guy Mardel. N'avoue jamais, tot bijna 12 uur. Vrienden, zo dadelijk op de middag meer toonaangevende retro-hits op Radio Ludo. Vanavond om 5 uur is Koen hier. En nu is nog Israel Kamakawiwole met Somewhere Over the Rainbow. Een sterke song uit 2011 die we jou niet willen onthouden. Tot morgen.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De stad Tiene organiseert een grote online veiling van afgeschreven en beschadigd materiaal van de technische dienst. Het gaat onder meer om voertuigen en werktuigen die schade opliepen bij de brand in het stadsmagazijn eind 2024. Ook oude dienstwagens, bouwmaterialen en meubilair worden aangeboden. Geïnteresseerden kunnen eind augustus de goederen bekijken tijdens een kijkdag. De opbrengst wordt geïnvesteerd in nieuw materieel en infrastructuur. De Hasseltse burgerbeweging Samen Hasselt is een petitie gestart tegen de geplande kap van 200 plantanen langs de Rungstersteenweg. De stad wil de bomen rooien omdat boomwortels het fietspad omhoog duwen en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. De actiegroep wijst op het ecologische belang van de volwassen bomen en vraagt om een alternatieve oplossing te onderzoeken. Het openbaar onderzoek over het project start op 12 augustus. We starten de dag met een mix van zon en wolken. De westenwind is matig tot vrij krachtig aanwezig en voert minder warme lucht aan. Daardoor halen we vandaag geen tropische 30 graden, maar wel zo'n 27 graden. Ook morgen wordt het wat frisser met maxima tussen 25 en 27 graden. Het blijft wel droog en geregeld zonnig. Ideaal dus voor wie aangenaam zomerweer wil genieten. Het blijft wel droog en geregeld zonnig.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De politie heeft een drugbende opgerold die opereerde via Snapchat. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen en pakten 4 verdachten op. Ze namen ook bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cash in beslag. Enkele arrestanten zijn geen onbekenden voor het gerecht. 2 mannen van 23 en 27 zijn intussen al voor de onderzoeksrechter gekomen en aangehouden. De bekende Vlaamse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat heeft een van zijn zonen bekendgemaakt. Veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50ste verjaardag. Mon Bernaerts werd bekend door de vele veilingen op televisie. Hij verkocht ook het duurste schilderij ooit in ons land. De hemelvogel van René Magritte. Het kunstwerk ging onder de hamer voor €3,4 miljoen. Mon Bernaerts is 81 geworden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is onder controle. De brandweer zal wel nog enkele dagen moeten nablussen, omdat er verschillende brandhaarden zijn. Ze zet daarbij ook opnieuw blushelikopters in. Ook ons land stuurt extra manschappen. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig zijn alle vluchten afgelopen nacht even opgeschort nadat een drone was gespot die mogelijk explosieven aan boord had. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Volgens de krant Bild vloog de drone met een ontsteker in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is een onderzoek geopend. In Los Angeles is het voorbije weekend mogelijk een aanslag op president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. De politie arresteerde een man van 38 die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfclub van Trump. De politie vond bij de man munitie, een geladen pistool en een valse identiteitskaart. Hij zou zich voorgedaan hebben als veiligheidsagent. De man zit in de cel. In Guatemala zijn zo'n 1700 mensen in veiligheid gebracht omdat vulkaan Fuego dreigt uit te barsten. In de hele regio geldt code rood. Fuego spuwt sinds begin deze week lava en as uit. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld. 6 jaar geleden kostte een uitbarsting aan meer dan 200 mensen het leven. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima kunnen klimmen tot 28 graden. Morgen mogen we zonnige perioden verwachten bij een graad of 24. Daarna wordt het opnieuw warmer.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Geniet van je dag.
1: Dit is Ludo.
0: Limburg's leukste evergreens.
2: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Limburgse mijntrails blijken een verrassend stukje Zuid-Europa in eigen streek. Door het donkere mijngesteente warmen de heuvels sterk op, waardoor er mediterrane kruiden zoals wilde marjolein groeien. In de zoute bodem vinden ook kustplanten een ideale plek. Volgens onderzoekers van de U Hasselt zorgen de unieke samenstelling van het steenkoolafval en de warmte voor een bijzonder ecosysteem in de Hoge Keppe. De lage waterstand van de Maas zorgt voorlopig niet voor problemen voor kajakkers. Volgens Kajak Maasland is het waterpeil momenteel zelfs ideaal, omdat er minder stroming is en de rivier daardoor veiliger wordt voor gezinnen met kinderen. Door het warme weer en het kajakverbod op onder meer de Dommel en in de Ardennen is het deze zomer opvallend drukker dan de voorbije jaren op de Limburgse Maas. We starten de dag met een mix van zon en wolken. De westenwind is matig tot vrij krachtig aanwezig en voert minder warme lucht aan. Daardoor halen we vandaag geen tropische 30 graden, maar wel zo'n 27 graden. Ook morgen wordt het wat frisser met maxima tussen 25 en 27 graden. Het blijft wel droog en geregeld zonnig. Ideaal dus voor wie aangenaam zomerweer wil genieten. Het blijft wel droog en geregeld zonnig.
2: Ludo.

Oh!

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De twee Belgische jongeren die maandag door een blikseminslag waren getroffen in de Franse Pyreneeën zijn bij bewustzijn en hun toestand is stabiel. Dat meldt het plaatselijk parket. Het is wel nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn. De twee van 14 en 21 waren met een groep op trektocht naar een berghut op 2700 meter hoogte. Een van hen kreeg door de bliksemschicht ook een hartstilstand. Het lichaam dat gisteren in Sclessin bij Luik uit de Maas is gevist, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Lokale media berichten dat het lichaam verdachte verwondingen vertoonde, vermoedelijk messteken. Het parket houdt de identiteit van het slachtoffer voorlopig geheim. Later vandaag vindt een autopsie plaats om meer duidelijkheid te brengen over de doodsoorzaak. In Blankenbergen is het verkeer met de zeelijner of kusttram tijdelijk onderbroken geweest na een spectaculair verkeersongeval aan de jachthaven. Een auto voerde een brusk inhaalmanoeuvre uit op een plaats waar dat verboden is en waar de weg versmalt. De wagen belandde ondersteboven op de tramsporen. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijden. De man raakte gewond, maar was bij bewustzijn. Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. De man van 35, die twee weken geleden een andere man mishandelde en neerstak op een appartement in Diest in Vlaams-Brabant, is aangehouden op verdenking van poging tot moord. De verdachte vluchtte na de feiten weg, maar is een week later gearresteerd in Hasselt. Zijn slachtoffer, een man van 44, raakte bij het incident ernstig gewond. Mogelijk speelden de feiten zich af in de criminele sfeer, maar de politie en parket willen dat niet bevestigen. Stilaan wijken de wolken voor meer zon vanaf het westen. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog vanmiddag. Maxima van 24 graden aan de kust tot 28 in het centrum.

0: à voix petite.
1: Papa, ik wil dat toch lekker voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
2: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De stad Tiene organiseert een grote online veiling van afgeschreven en beschadigd materiaal van de technische dienst. Het gaat onder meer om voertuigen en werktuigen die schade opliepen bij de brand in het stadsmagazijn eind 2024. Ook oude dienstwagens, bouwmaterialen en meubilair worden aangeboden. Geïnteresseerden kunnen eind augustus de goederen bekijken tijdens een kijkdag. De opbrengst wordt geïnvesteerd in nieuw materieel en infrastructuur. De Hasseltse burgerbeweging Samen Hasselt is een petitie gestart tegen de geplande kap van 200 plantanen langs de Rungstersteenweg. De stad wil de bomen rooien omdat boomwortels het fietspad omhoog duwen en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. De actiegroep wijst op het ecologische belang van de volwassen bomen en vraagt om een alternatieve oplossing te onderzoeken. Het openbaar onderzoek over het project start op 12 augustus. We starten de dag met een mix van zon en wolken. De westenwind is matig tot vrij krachtig aanwezig en voert minder warme lucht aan. Daardoor halen we vandaag geen tropische 30 graden, maar wel zo'n 27 graden. Ook morgen wordt het wat frisser met maxima tussen 25 en 27 graden. Het blijft wel droog en geregeld zonnig. Ideaal dus voor wie aangenaam zomerweer wil genieten. Het blijft wel droog en geregeld zonnig.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op Wopa.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De twee Belgische jongeren die maandag door een blikseminslag waren getroffen in de Franse Pyreneeën zijn bij bewustzijn en hun toestand is stabiel. Dat meldt het plaatselijk parket. Het is wel nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn. De twee van 14 en 21 waren met een groep op trektocht naar een berghut op 2700 meter hoogte. Een van hen kreeg door de bliksemschicht ook een hartstilstand. Het lichaam dat gisteren in Sclessin bij Luik uit de Maas is gevist, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Lokale media berichten dat het lichaam verdachte verwondingen vertoonde, vermoedelijk messteken. Het parket houdt de identiteit van het slachtoffer voorlopig geheim. Later vandaag vindt een autopsie plaats om meer duidelijkheid te brengen over de doodsoorzaak. In Blankenbergen is het verkeer met de zeelijner of kusttram tijdelijk onderbroken geweest na een spectaculair verkeersongeval aan de jachthaven. Een auto voerde een brusk inhaalmanoeuvre uit op een plaats waar dat verboden is en waar de weg versmalt. De wagen belandde ondersteboven op de tramsporen. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijden. De man raakte gewond, maar was bij bewustzijn. Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. De man van 35, die twee weken geleden een andere man mishandelde en neerstak op een appartement in Diest in Vlaams-Brabant, is aangehouden op verdenking van poging tot moord. De verdachte vluchtte na de feiten weg, maar is een week later gearresteerd in Hasselt. Zijn slachtoffer, een man van 44, raakte bij het incident ernstig gewond. Mogelijk speelden de feiten zich af in de criminele sfeer, maar de politie en parket willen dat niet bevestigen. Stilaan wijken de wolken voor meer zon vanaf het westen. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog vanmiddag. Maxima van 24 graden aan de kust tot 28 in het centrum.
1: Your attention, please. Dit is Koen Bak.

0: Dat was muziek van Billy Paul en Your Song. Een heel goede namiddag. Welkom hier bij Radio Ludo. Een nieuwe aflevering van Hallo Limburg staat u te wachten tussen nu en 7 uur vanavond. En zometeen alvast een Eurovisie-klassieker met het duo Umberto Tozzi en Raf in deze Gente di Mare.
1: Hallo Limburg met Koemba.

Ja, voor deze gingen we terug naar 1987. Toen werd dat Eurovisie Songfestival hier in Brussel gehouden. Ze werden helaas niet de eerste, want dat was voor Johnny Logan met Hold Me Now. Maar toch goed voor een derde plaats en intussen toch uitgegroeid tot een echte Eurovisie klassieker. Deze plaat van het duo Umberto Tozzi en Raff.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Dat was Marva en Geef mij nog één kans. Trouwens, Marva niet alleen gekend voor haar zangcarrière, maar ook van haar verlichtingswinkel in Blankenbergen. En daarover is er nieuws, want die gaan uitbreiden. Ze gaan naar een nieuw pand op de hoek van de John Cordierlaan en de Kuipweg in Oostende. Bedoeling is om zowel de showroom als het magazijn op één centrale plek te brengen. En nu naar het duo Peter & Gordon en A World Without Love.

mooie classic van Peter en Garden. Ja, en hoe groot is de kans dat je neergebliksemd wordt? Ja, twee Belgische wandelaars van 14 en 21 jaar, die kunnen erover meespreken, want zij werden vorige maandag getroffen door een blikseminslag tijdens een trektocht door de Franse Pyreneeën. Het tweetal werd opgenomen in het ziekenhuis. De jongste is het zwaarst gewond. Hij werd door de bliksem aan zijn hoofd getroffen en heeft ernstige verwondingen opgelopen. Hij zou trouwens ook door de inslag een hartstilstand hebben gekregen. En het tweede slachtoffer kreeg een blikseminslag in de borst en heeft uitwendige brandwonden. Hun toestand was gisteren nog steeds onzeker.

Dat was Eric Carmen en She Did It. En de aanhoudende hitte en extreme droogte van de afgelopen weken laat hun sporen na op het populaire blote voetenpad van bezoekerscentrum Lietenberg in Zutendaal. Bezoekers hebben last van splinsters en dat komt omdat het vele hout op het pad onder invloed van de zon uitdroogt en dus ook barst. De directie van het bezoekerscentrum benadrukt evenwel dat het aantal officiële klachten slechts beperkt blijft tot 3. Dat in perspectief met de 100.000 bezoekers die ze jaarlijks ontvangen, dat valt dus redelijk mee. Maar toch neemt het centrum de klachten serieus en neemt het de nodige voorzorgsmaatregelen op en naast het blote voetenpad.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Mary Wells en You Beat Me to the Punch. Ja, hadden we het zo net nog over de hittegolf en de gevolgen ervan. Nu, de tweede landelijke hittegolf van dit jaar is ook een feit. Dat meldt KMI-weerman David Degenau op X. In Ukkel is gistermiddag namelijk 30,1 graden gemeten, zo liet hij weten. De huidige hittegolf is vorige week dinsdag gestart. Volgens Degenau zal die wellicht morgen of vrijdag eindigen. De eerste landelijke hittegolf duurde 12 dagen. Dat was van 17 juni tot 29 juni. Het KMI spreekt van een landelijke hittegolf wanneer de maxima in Ukkel gedurende minstens 5 opeenvolgende dagen 25 graden halen, waarbij minstens 3 dagen 30 graden of meer wordt gehaald.

0: Ja, een populaire disco-hit uit de jaren 70 van dit duo. Dat waren Charlie and Company in Shame, Shame, Shame. Zometeen ons muzikaal feit. Eerst nog Vicky Carr.
1: I tell myself, what's done is done. I tell myself,

0: Dat was Vicky Carr en It Must Be Him. Wat opvallende muziekfeiten van vandaag 5 augustus, onder meer in 1964, is het de geboortedag van Adam Young. Die is beter bekend als MCA, als medeoprichter en rapper van de legendarische hiphopgroep The Beastie Boys. En op deze dag 1960 bereiken Peter en zijn Rockets de eerste plaats in de Nederlandse hitlijsten met de onvergetelijke rock'n'roll klassieker die u vandaag de dag nog allemaal meezingt, deze Kom van dat dak af.
1: Hey! Hey!

was Frank Ifield en I Remember You. Zometeen hier bij Radio Ludo, deel 2 van deze Hallo Limburg. Ik heb nog een mooie afsluiter, dat is deze hier van Labi Siffre en Something Inside So Strong.

Evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het parket in Duitsland bevestigt dat op de luchthaven van Leipzig vorige nacht een drone is gevonden met een onbekend explosief en een ontstekingsmechanisme. De drone lag op een landingsbaan bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een explosieve robot heeft het tuig geneutraliseerd. Er was ook een tweede incident met een vrachtvliegtuig van DHL dat in botsing kwam met een object, mogelijk ook een drone. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. In Bredene aan Zee is in de late namiddag een man om het leven gekomen bij een aanrijding door de kusttram. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De trambestuurder is in shock. Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord en de lijn zet tijdelijk vervangbussen in. In Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, heeft vanmiddag een zware brand gewoed in een appartementsgebouw. De brand ontstond in de woonkamer op de eerste verdieping. Ook een tweede appartement liep veel schade op en is onbewoonbaar. In totaal zijn 10 bewoners geëvacueerd. 1 man is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog onduidelijk. In Soersel in de Antwerpse Kempen hebben 3 jongeren een nachtelijke rit gemaakt met een graafmachine. Die hadden ze gestolen op een werf van een woning in renovatie. Tijdens de rit begaf de kraan het en liet het drietal het voertuig midden op de rijbaan achter. Er lag ook een breed oliespoor op de weg. De brandweer kwam de smurrie opruimen. De jongeren zijn intussen geïdentificeerd. 1 van hen is nog minderjarig. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan blijft oppermachtig in de wielerronde van Polen. In een nieuwe massasprint pakte hij zijn 3e ritzege op 3. De Brit Hobbs was 2e. Gerben Thijssen, 1e Belg op plaats 7. In de stand heeft Milan 18 seconden voorsprong op de 2e, de Fransman Magnier. Vanavond droog en overwegend helder en nog zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met wat wolken en een kleine regenkans. Na de middag droger en zonniger.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

Ja, 1-1 is 2. Dat was muziek van Sir Cliff Richard. En When the Girl in Your Arms is the Girl in Your Heart. Ja, mooier kunnen we niet starten op deze woensdag voor het tweede deel hier van Hallo Limburg. Met daarin zometeen Lenny Koer en Maria. MUZIEK

Ja, tweemaal Nederland na elkaar. Daar straks Lenny Koer, die vooral bij ons bekend werd met Visite. En dit was Nick McKenzie, een vrolijke plaat, deze Tell Me Please. En nu naar Joe Dassin. Een beetje Frans kan nooit kwaad. MUZIEK

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Dat was hem, Rebel Rouser van Duan Eddy. Ja, een plaat instrumentaal waarbij de gitaar de hoofdrol speelde. Maar nu gaan we naar een andere plaat waarbij de stemmen vooral het voor het zeggen hebben. Dit zijn Suzy Quatro en Chris Nolan.

Ja, Susie Quattro samen met Chris Norman, jawel, van Smokey dus, in deze Stumbling Inn. En na de zomer kunnen inwoners van Hammond-Achel opnieuw deelnemen aan een reeks sportlessen. De stad organiseert dit najaar lessen yoga, yin-yoga en mobi-fit voor iedereen vanaf 16 jaar. Ze hebben elk hun eigen invulling, die lesreeksen, maar ze leggen vooral de nadruk op gezond bewegen in een groep. En die yoga en zo gaat door, en dat in de Posthoorn. Voor elk van de drie reeksen wordt eerst een gratis proefles georganiseerd. Zo start MobiFit op 9 september. Yoga en yin-yoga volgen op 23 september. En voor meer informatie is er uiteraard de website zonhoven.be.

Ja, het zou makkelijk zijn. Mocht het een het niet meer doen, dan kan je weer overschakelen naar het andere. Two Hearts, en dat was muziek van Phil Collins. Zometeen nog een bizar verhaal uit Australië. Ik heb eerst nog Peter Kraus.

Dat was Peter Kraus. Nog een bizar verhaal dus uit Australië, want medewerkers van een bibliotheek in de Australische kustplaats Kiama keken vorige week verbaasd op toen een boek liefst 150 jaar na de uitleendatum werd ingeleverd. Ja, de bibliotheekmanager zei dat hij nog nooit zoiets had meegemaakt. De man die het boek terugbracht vertelde dat hij vermoedde dat zijn bedovergrootvader het boek geleend moet hebben. Tijdens de verbouwing van zijn huis vond de man dat boek in een theedoos. Ja, het had een beetje waterschade. En die doos was trouwens ingemetseld in een open haard. Waarom de man het boek nooit teruggebracht heeft, is waarschijnlijk te wijten aan de kosten die daaraan verbonden werden. Maar nu, rekening houdend met de inflatie, zou de boete voor het te laat terugbrengen omgerekend ruim 17.000 euro bedragen.

Ja, dat was muziek van de Four Tops en Are You Man Enough? Zometeen ons muzikaal feit van deze 5e augustus, maar eerst Supertramp.

Supertramp en dat mooie Give a Little Bit. En dan nog een paar muzikale feiten van vandaag 5 augustus. Onder meer in 2021, dat is niet zo lang geleden, dan gaf de legendarische Amerikaanse zanger Tony Bennett op 95-jarige leeftijd zijn allerlaatste optreden. En dat deed hij aan de zijde van Lady Gaga in de Radio City Music Hall in New York, waarna hij zijn pensioen aankondigt. En op deze dag, 1977, valt na 6 jaar het doek over het toch wel zeer populaire Nederlandstalige muziekprogramma Op Losse Groeven. Ja, de troskijkers zijn het er niet mee eens en dat laten ze ook massaal blijken en met resultaat. Want in het najaar van 78 presenteert Giel Montagne opnieuw op volle toeren. Ja, de grote artiesten kwamen weer langs en dat waren onder meer Corrie, de zangeres zonder naam en natuurlijk ook vader Abraham.

Ja, de man is ook een beetje verdwenen uit de schijnwerpers, is ook al op leeftijd. Lee Towers, en dat in I Can See Clearly Now. Morgen dan zijn wij er weer met een nieuwe Hallo Limburg. We ronden af vandaag met deze van P.P. Arnold en Angel of the Morning.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leed en alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van: op Marlene, op Marlene,

Niemand die nog riep van hop, Marlene, hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar het aden. Het is een echte schande

vleugels ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar in kon hij tot dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in wilde vlammen bij elke beweging, dus lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen. Ons

fabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de

Eeuwigheid piepte op een kier. Boer Bavo werd vreedzame rentenier in een herenhuis dicht bij de kerk, vanwaar hij de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal, ze luisterden stille.

0: Anker, hij kneep ze, maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.
1: In heel Limburg, digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

parket in Duitsland bevestigt dat op de luchthaven van Leipzig vorige nacht een drone is gevonden met een onbekend explosief en een ontstekingsmechanisme. De drone lag op een landingsbaan bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een explosieve robot heeft het tuig geneutraliseerd. Er was ook een tweede incident met een vrachtvliegtuig van DHL dat in botsing kwam met een object, mogelijk ook een drone. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. In Bredene aan Zee is in de late namiddag een man om het leven gekomen bij een aanrijding door de kusttram. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De trambestuurder is in shock. Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord en de lijn zet tijdelijk vervangbussen in. In Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, heeft vanmiddag een zware brand gewoed in een appartementsgebouw. De brand ontstond in de woonkamer op de eerste verdieping. Ook een tweede appartement liep veel schade op en is onbewoonbaar. In totaal zijn 10 bewoners geëvacueerd. 1 man is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog onduidelijk. In Zoersel in de Antwerpse Kempen hebben 3 jongeren een nachtelijke rit gemaakt met een graafmachine. Die hadden ze gestolen op een werf van een woning in renovatie. Tijdens de rit begaf de kraan het en liet het drietal het voertuig midden op de rijbaan achter. Er lag ook een breed oliespoor op de weg. De brandweer kwam de smurrie opruimen. De jongeren zijn intussen geïdentificeerd. 1 van hen is nog minderjarig. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan blijft oppermachtig in de wielerronde van Polen. In een nieuwe massasprint pakte hij zijn 3e ritzege op 3. De Brit Hobbs was 2e. Gerben Thijssen, 1e Belg op plaats 7. In de stand heeft Milan 18 seconden voorsprong op de 2e, de Fransman Magnier. Vanavond droog en overwegend helder en nog zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met wat wolken en een kleine regenkans. Na de middag droger en zonniger.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet u

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Israël verwerpt het nieuwe Gaza-plan van de Vredesraad, opgericht door de Verenigde Staten. Dat plan moest de militaire operatie stoppen van zowel het Israëlische leger als Hamas in Gaza. De militie had het akkoord vorige vrijdag wel goedgekeurd. Volgens insiders staat premier Netanyahu onder druk van zijn coalitiegenoten om het spel opnieuw hard te spelen. Aan het grote busstation in Leuven is een man levensgevaarlijk gewond nadat hij is aangereden door een bus van de lijn. Het slachtoffer, een man van 75, kwam met beide benen onder de bus terecht. Op dezelfde plek gebeurden eerder al gelijkaardige drama's. Het stadsbestuur kondigde al wel aan de locatie volledig te zullen herinrichten, maar concrete plannen zijn er nog niet. In Laken in Brussel is een persoon overleden na een val van een balkon. Dat gebeurde in een sociale woonwijk. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar er zouden geen derden betrokken zijn. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. In het centrum van Londen zijn vier mensen neergestoken. Dat gebeurde aan Covent Garden, niet ver van de theaterwijk. Een vrouw van 47 is opgepakt voor wapenbezit en geweldpleging. Ze zou kampen met ernstige psychische problemen. De slachtoffers zijn vier mannen tussen 30 en 50 jaar. Volgens de politie liepen ze lichte verwondingen op. In Algerije is een gezochte Noord-Afrikaanse drugscrimineel opgepakt. Hij is kopstuk van de grootste drugsbende van Marseille. Die is berucht omwille van de gewelddadige afrekeningen waarbij slachtoffers levend verbrand worden. De man van 36 ontvluchtte Frankrijk om vanuit Noord-Afrika de drughandel verder te blijven aansturen. Algerije levert in principe nooit eigen staatsburgers uit. Frankrijk vraagt een uitzondering. En de Nederlandse Demi Vollering heeft rit 5 in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een koptrio voor gele trui Reusser en de Poolse Nieuwe Jadoma. Justine Gekere was beste Belgische op plaats 20. Lotte Kopecky en Shari Bosuyt verloren 20 minuten. In de stand nadert Vollering tot op 14 seconden van Reusser. De nacht is bewolkt en het koelt af tot 9 graden. Enkel aan zee blijft het 17 graden warm. Tegen de ochtend mistbanken met mogelijk een spatje regen. Vanaf de middag weer zonniger en warmer tot 24 graden.

0: langzaam weg.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

You made me feel a lonely man.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.